0: Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van Kesten.
11: Ik ben Marcia
10: van Marker
11: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

direction of the groove.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een oververhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langs op de Zuurhofbrug, de 15 Rotterdam richting Poort. De brug moest gesloten worden en het verkeer kan er nog langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met de file van 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files, 20 kilometer bij elkaar. Onder andere op de A15 richting Europoort. Daar ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 25 minuten vertraging. En we zien ook wat omrijdend verkeer op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielle en de aansluiting met de N15, 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan nog de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en €30.000 zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo-fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duo-fiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opname straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Alsvoorne tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Snap.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
3: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
2: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
2: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. 15 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kraling is een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Beelshaven is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Give me a high

0: Radio Agenda. BR6.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 73-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is dat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En bij het knooppunt Terbrechtseplein ook vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Hier loop je een kleine 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis. Op vrijdag 18 september om 8:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy.
12: Ik ben
11: Marcia
12: van Marker. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben Nadine.
14: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.
2: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duofiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag

0: tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein en daarom sta je bij het knooppunt op de A20 vijf minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Op vrijdag 18 september om 20:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3

0: 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Hoofddorp en Schiphol. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is hier 5 minuten. En ook 5 minuten extra reistijd op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 73-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duofiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opname straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het

0: Licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duo fiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opname straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan 2 files op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Paspoortpolder 9 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

0: is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 3072-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duofiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse Autoriteit voor Visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.

0: Die loopt de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 minuten vertraging. A20, Gouda-hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Nog eens 5 minuten erbij in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

regioagenda. Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint al wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam alweer een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum. De vertraging is een kwartier. Ook op de A16 de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging. En op de N211 Hoek van Holland-Den Haag voor de aansluiting met de A4 ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van
11: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kesterstrek en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument.

0: Instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo-fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duo-fiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft is het oponthoud 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 25 minuten verdraging. Verder is het druk op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrugseplein is de verdraging nu ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ongeveer 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Staat daar 40 minuten in de file. De linker rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op

0: Stichtingdiabetesplus.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Luister elke zaterdagnacht van

0: uw agenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.
2: Op 1, 2, 5 en 6 oktober van 10:30 tot 11:30 organiseert Bibliotheek De Groene Venen samen met het Evertshuis voorleesmomenten tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan, met aandacht voor muziek, theater en dans. Tijdens het voorlezen duiken we in verhalen waarin kinderen zingen, optreden en in de schijnwerper staan. Verhalen komen tot leven en nemen je mee in een wereld vol fantasie en beleving. Kom gezellig luisteren met je kind of kleinkind en beleef het samen in het Evertshuis. Leeftijd is vanaf 2 jaar en de entree is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is vrij druk in de regio. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. En verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein ook nog 25 minuten vertraging. In de Keteltunnel is de linker rijstrook namelijk dicht. Op de A13 Den Haag-Rotterdam daardoor ook wat meer drukte. Tussen Delft en Rotterdam Overschie een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.
2: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking

0: toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knoop het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: all the memories behind.
1: De regioagenda.
2: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.
3: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio nemen snel af. Bij elkaar staat er nog een kleine 80 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging nog wel 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht in de Keteltunnel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog een kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie is.

0: situatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 18:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Benelux en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere

0: Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
1: Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 september vindt de Duurzaamheidsweek plaats, met allerlei activiteiten rond biodiversiteit, circulariteit en duurzame energie, verspreid over verschillende dorpskernen en voor jong en oud. De aftrap is op zaterdag 19 september met onder andere een proeverij in de tuin van de Hortus Populus aan het Limespad 1 in Bodegraven van 10 tot 12 uur. Kom gratis proeven wat je allemaal kunt maken met lokaal geteelde, onbespoten groenten, fruit en kruiden.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl. Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over

0: Gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum.

0: Betis zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op het lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.